0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

Fred Saunders en Heartstrings, een liedje uit 2011. Ja, december kwam dat uit, hè. Ja, gisteren het verschrikkelijke nieuws op internet natuurlijk gelezen en op tv gezien, hè. Door de Prinsjesdagstrubbelingen heen dat Ben Saunders overleden is. 43 jaar is hij geworden. Hij werd dood aangetroffen in een plas. Moet je nagaan, een recreatieplas. Daar is hij aangetroffen. De man van The Voice of Holland, Avastage, ja. Marco Borsato heeft ook gezegd, een lieve, bijzondere man, mijn hartheld. Hij was een van de coaches tijdens het eerste seizoen van The Voice of Holland, dat Ben Saunders won. Ja, Saunders die coach Roel van Velzen, toen als een coach, maar werkte ook samen met Borsato. Ja, Ben Saunders overleden. Ja, het is waarschijnlijk gewoon een ongeluk geweest waar zijn overlijden aan gerelateerd is. Ja, Ben Saunders groeide op in Horen. Hij was een zoon van Engelse ouders. Hij brak in 2011 door, zoals ik het al zei. Hij heeft de tijd gehad dat hij populair was, maar ja, zijn succes die ebte weg. Toen kwam hij ook meerdere malen in aanraking met justitie. Twee 2005. Gewoon uit de hal.

0: Mia.
1: Mia, Caro Nieuwenhoven, hoorde je
0: bij Voor de Wekker Wakker in zeggen. Goedemorgen. Nou, we hopen dat de microfoon nu wel opgelost is en dat hij het weer een beetje doet, want we hadden even storing. Maar goed, we zijn er om even het verhaal af te maken van Ben Saunders. Ja, hij was toen eventjes niet meer succesvol. Hij maakte ook geen muziek meer. Het was toen eventjes klaar en over. Nou ja, en toen raakte hij ook in aanraking met justitie. Hij had ook een verkeersregelaar toen in Horen had hij mishandeld. Hij kreeg toen taakstraf. Hij werd ook, of bleef ook gewoon lid van de motorclub Satudara. En onlangs toen was hij ook verhuisd naar een woonwagenkamp in Arnhem. Ja, hij opende daar in de stad verder ook nog een tattoo shop. Ja. Nou ja, in elk geval, Ben Saunders is niet meer. Je hoorde aan het begin Heartstrings. Nou, volgens mij is de microfoon opgelost, hè? Volgens mij doet hij het weer, hè? Dus we kunnen weer onze gang gaan. Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker.

Ja, ik zat gisteravond nog eventjes een film te kijken met Nicolas Cage. Ik weet niet meer welke film het precies was, maar daar kwam dit liedje in voor van de Cars. En Just What I Needed. Ja, goed. Ik zeg goedemorgen. Welkom. Dit is Voor de Wekker Wakker op deze woensdag 16 september inmiddels alweer. Ja, gisteren was het Prinsjesdag. Ik weet niet of het... een beetje gehoord hebt en gezien natuurlijk via de bekende mediakanalen. Maar het was nogal een chaos, hè? Want jongens, stukken ijzer op het spoor. Boerenactivisten, die hooi in de fik hadden gestoken. 35 plekken veroorzaakten de voorwerpen. Storingen op veel plekken op het treinverkeer. Bij Steenwijk reed een trein op het sabotagemateriaal in. En dat heeft geen gevolgen omdat de trein al was gewaarschuwd en dus niet op volle snelheid reed. En halverwege de ochtend heeft ProRail het spoor op verschillende plekken in het land vrijgemaakt. Ja, het was wel een dag van de protest, jongens. En er werd zelfs verf gespoten op de weg, hè, tijdens Prinsjesdag. Misschien heb je het gezien, hè. De koets die moest over rode verf heen rijden. Die had men nog wel eventjes wat schoongemaakt van tevoren. Maar goed, het gebeurde wel. En ja, er was veel protest. Ja, mensen die het op een of andere manier oneens zijn met de plannen van het kabinet. Hè. Dat niet alleen, maar ook natuurlijk het milieu. Hè, want Extinction Rebellion heeft ook van zich laten horen. Hè. Ja. Goed, Voor de Wekker Wakker. Het is vandaag woensdag. Ja. Zijn ik net dinsdag? Nee, het is woensdag. Hè. Ike en Tina Turner.

0: Ja, twee van die lekkere jaren 90 liedjes achter elkaar in de back-to-back classic hoorde je voorbij komen bij je voor de wekker wakker. Ja, goedemorgen, het is vandaag woensdag, het zijn midden van de week.
1: Dit is de dagtopper.
2: Tuin,

Duo Desinteresse met Sjortje is vandaag de dagtopper. Op deze woensdag, we zijn vandaag 16 september. Ja, er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Zo blijkt uit gesprekken met diverse bronnen. Bronnen in de agrarische kringen die zeggen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Als dat zo is, dan hebben ze met deze actie hun eigen glazen ingegooid. Dat zegt een hoogleraar die over terrorisme en politiek geweld gaat. Hij denkt dat het Openbaar Ministerie hoge straffen zal eisen tegen de daders. Ja, de boerenprotestgroep Agractie die zegt helemaal niks van de sabotageactie te weten. Ook de actiegroep Farmers Defence Force die zegt dat ze niet betrokken zijn bij de actie die gisteren op Prinsjesdag hebben plaatsgevonden op diverse delen van het spoor. Ja, we hebben te maken met een neerslagtekort, maar dat is door de regen en de buien sinds half augustus gedaald van 309 naar 260 millimeter. De droogte die houdt wel aan, maar wat dat betreft gaat die wat omlaag. Ja, vanaf vandaag neemt de wisselvalligheid weer toe en komen er ook buien voor. De neerslag die zorgen niet voor een grote verlichting van de droogte waar we mee te maken hebben in de lage landen. Maar het daalt wel naar ongeveer 250 millimeter. Ja, eind september ligt een tekort van 250 millimeter ongeveer 35 millimeter onder de 5%. Ja. Vandaag is het komen en gaan van buien. Ook zonnige momenten. Er zijn stapelwolken. We hebben te maken met westenwind en die is matig tot vrij krachtig aan zee. Het wordt ongeveer 17 graden in Noord-Holland en 19 graden langs de oostgrens. Dus ja, vandaag begint het redelijk weer te worden, al moet je wel een parapluutje meenemen. Op deze dag in 1989 staat er een liedje van Lil Louis in de Nederlandse en Belgische en Duitse hitlijsten. Het liedje Friends Kiss scoort in 1989 een nummer 1 hit.

zet er een klein vleugje beat onder en het liedje klinkt dan gelijk heel anders, hè? Wendy Colford hoorde je met Wishing on a Star bij Voor de Wekker Wakker. Ja, de Prinsjesdag natuurlijk, er zijn allemaal dingetjes weer naar buiten gekomen. Ja, de meeste huishoudens gaan er volgend jaar financieel op achteruit. De koopkracht die gaat gemiddeld naar beneden met 0,1%. Nou ja, dat lijkt niet veel, maar het is wel veel. Ja, op basis van de miljoenennota. Voor het eerst sinds de energiecrisis van 2022 is er voor de meeste huishoudens een koopkrachtdaling. Ook is het nog erg onduidelijk of de kabinetsplannen ook worden doorgezet. Want ja, je weet het, de Prinsjesdag, de nota in het koffertje zijn allemaal met de potlood geschreven. Want ja, er is nog geen meerderheid, of beter gezegd, er is geen steun van het kabinet. Dus ja, de koopkrachtdaling is het gevolg van de lastenverzwaringen die het kabinet volgend jaar wil gaan doorvoeren. Ja, voor huishoudens met kinderen veranderen er verschillende regelingen. De effecten daarvan die heffen elkaar in de meeste gevallen op. Huishoudens bijvoorbeeld met een laag inkomen of middeninkomen die gaan er over het algemeen maximaal enkele tientallen euro's op achteruit. Ja, nou ja, die mensen die hebben al niet veel te besteden. En dan gaat er ook nog een keertje wat af. Ja, dat wordt problematisch. Ja, ook de boodschappen zijn duurder geworden. Het kabinet wil ook nog niks aan de boodschappen gaan doen. Want ik zat gisteren ook nog eventjes die prijzen te vergelijken. Ik ben dan iemand die houdt die bonnetjes, weet je wel, van de supermarkt. Van soms wel een half jaar terug. En dan zie ik toch stiekem dat, ik doe maar even een voorbeeldje. Het lijkt niet veel, maar het is toch zo. Beschuit bijvoorbeeld. Die was eerst 39 cent. Toen zag ik hem op 45 cent gaan. Toen stond hij op 48 cent. En nu stond hij gisteren al op 50 cent. Dus met centen gaat het omhoog. Maar ja, als dat met alle boodschappen gebeurt, dan merk je dat natuurlijk wel in je portemonnee, hè? Dus alles wordt met centen omhoog gedaan, dan valt het minder op, hè? Want ja, mensen bewaren die bonnetjes niet zoals ik. Maar goed, ik zie het wel, hè? Ja, ja, en mensen hebben toch nog op een of andere manier genoeg geld. Want ja, de concerten van Oasis, waar ik gisteren al melding van maakte, die lopen als een trein. Er zijn er al een paar uitverkocht. Dus Oasis dus, hè? Volgend jaar natuurlijk ook in Nederland, in de grote stadions, kunnen we Oasis gaan bekijken. Ik heb weer een liedje gevonden. We gaan er eentje draaien. The Girl in the Dirty Shirt.

0: er is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de hitkampioen. Enig in zijn soort.

Ja, dat is lang geleden. En het was ook maar een one-hit wonder. Mickey bij de hitkampioen. Ga ik je meenemen na de jaren 70 met deze van Amy Stewart. Knock on Wood.

0: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groot Haaltert.
1: This is your station. Your music.

0: even aan de discobal. Met een van die lekkere disco-klassiekers die ze gemaakt heeft. En er was ook nog eentje. En dat is dit nummer hier. Feels like I'm in love for the first time. Geniet mee van Kelly Marie.
1: Dit is een hitkampioen souvenir. Erik de

0: Waterboys in jouw Feel Good Uur en de Hall of the Moon. Ik zeg je weer bedankt voor het luisteren en ik maak met jou een afspraak een volgende keer weer voor een nieuwe hitkampioen. En de uitsmijters van vandaag zijn de Radios.
1: Dit was de hitkampioen. Productie en presentatie Erik de Valk. Wij wensen u nog een fijne dag.

0: Als kind trok hij met zijn ouders door Europa en het Midden-Oosten. Op de leeftijd van 10 jaar kreeg hij zijn eerste gitaar en 2 jaar later kocht hij zijn eerste elektrische gitaar. Op 14-jarige leeftijd verhuisde hij naar Vancouver. En een jaar later verliet hij de school en trok hij door Canada om op te treden. En als 18-jarige kreeg hij zijn eerste platencontract aangeboden. 1959 geboren. Die man met die rauwe stem. Brian Adams, wat een hitmeester. Dit zijn de hits en de platen voor de Voorstraten van toen. Wees welkom.
1: Happy father and a son.

0: 45, hè? Hoor je Nederland Hoes, het was 1977 van Pandemonium 1941.
1: Een fijne van achter de keuken voor.
0: We zeggen het zo vaak, lieve Leute van Heute, goede vrienden. Ja, immer ja. Oh, game weer naar Duitsland. Oh, is dat een fijne? Het is

0: De Peter, Peter Olof, I Meet You Never in 1970. Wat lang geleden zeg je. Daar is deze artiest jong bij.
1: Begin jaren 80 geworden, je muziek was Jackie Stevenson. This

sitcom-serie over een muzikaal gezin die 4 seizoenen heeft gelopen. Van 1970 tot 1974. En de hoofdrollen werden gespeeld door Shirley Jones als Shirley Patridge. En David Cassidy, die we ons vast en zeker nog wel van de geest kunnen halen. En Shirley die speelde een weduwe met 5 kinderen. Gouden tijden herleven in de Middle of the Road Show.

Die hoor je niet meer tegenwoordig. Robert McFerrin Jr. Of beter bekend als Bobby McFerrin. Dat was een in New York geboren Amerikaanse a cappella zanger. Die beïnvloed is door de jazzmuziek. Hij is vooral bekend van zijn wereldwijde hit Don't Worry.

de achtergrond duidelijk nog even dat zweepje van die oude vader. Weet je. Huppakee, jongens, optreden. Optreden. Goeiedag dan, wat een tijd, hè. Wat een liefde voor in de discotheek naar jullie toe allemaal. Om deze platen mogen draaien in goede, oude, leuke, lekkere tijden. Dixo-tijden. Je hoort de muziek van The Jacksons natuurlijk. En Shake Your Body Down to the Ground. Mocht vandaag heel even niet ontbreken. Evenals Mr. Billy Ocean. Ook hij staat vandaag op een erepodium in de middel of terug.

0: Sportshow met Hans de Knecht.
1: Hans de Knecht, krom is krom en recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij.

minuten, dat kan dan wel. Arnold, Michiel, Leon. Ha, blijven lekker wapperen. Tot zover de Middle of the Road Show voor vandaag. Maar gelukkig, misschien nog een keer een herhaling of zo. Vandaag is het John, anders spreken we morgen weer elkaar gewoon gezellig. Lekker voor een hele frisse, verse uitzending.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Weer of geen weer. Weer of geen weer. Op woensdag.

Around My Dream. En dromen doen we wel allemaal wel eens, hè? Ja, je hebt goede dromen. Je hebt ook slechte dromen. Je hoorde Silver Pajali. Vandaag woensdag. Vrienden, welkom. Blij dat u erbij bent. Dit is Weer of Geen Weer.

Het is vandaag de nationale feestdag in Mexico. Mexico bestaat uit 31 staten. De oppervlakte is bijna 2000 vierkante kilometer. En daar leven 129 miljoen mensen. Dat is een hoop, hè? We hebben de huishoudtip, het weerbericht en we kijken wat er vanavond te zien is in familie en in thuis. En ik heb muziek. Ken je nog Woolly Bully? Wel lang geleden, hoor. Misschien lag jij nog in de wieg, mevrouw, want dat is al decennia oud. Woolly Bully van Sam the Cham. Ik heb ook Andy Williams. Ik heb de groep als Ibiza. Ik heb Emily Starr, ik heb Willy Sommers en vele anderen. Tweede plaat, een leukert, 3 Degrees. Take good care of yourself. Dat is toch wel een goede raad.

0: Ja, Andrea met I'm a Lover, al een tijdje geleden hoor. Ik heb twee bekenden geboren op een 16 september. De eerste Amerikaanse acteur Peter Falk, ken je wel van Columbo. De man overleed in 2011, maar werd geboren 16 september 1927. En de tweede, een Amerikaans illusionist en goochelaar, David Copperfield. Hij wordt vandaag 70 jaar.
1: Uno, dos. 1, 2, 3.

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Vandaag gaan we praten over een propere microgolfoven. Neem een kommetje met heet water en leg er enkele schijfjes citroen in. Zet het in de microgolfoven en laat die 5 minuten op volle kracht draaien. Het water vormt stoom, waardoor je het water makkelijk kan wegvegen. En de citroen ontvet de oven en zorgt er ook voor dat die heerlijk gaat ruiken.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

0: Radio Groot Haaltert brengt muzikale kleur in je leven.
1: Weer of geen weer op woensdag

Dat was even op zijn Duits Cimino Rossi met Hola Hola. 17 jaar geleden, 16 september 2009, gieten als protest op de lage melkprijzen de boeren melk uit. 3 miljoen liter op straat uitgegoten in het Waalse dorp Ciné. Ciné is een dorp in de Belgische stad Namen. Willy Sommers. Ken je wel, hè? Judy in Disguise. Maar dan in het Nederlands.

0: Als je bij samen de koffie zong. Wat ik me altijd heb afgevraagd is dat arbeiders in de theefabriek van Lipton ook koffiepauze nemen.
1: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
0: Wel, we gaan kijken naar VRT, hè? Thuis, 7:40 vanavond. Het geluk zit Femke eindelijk in Smee. Kaat durft meer verantwoordelijkheid op zich te nemen. En Niels stelt César enkele belangrijke levensvragen. Eddie blijft zichzelf uitdagen en ontdekt wie hem daarbij kan helpen. Dan gaan we naar VTM, Familie, 7:05 vanavond. Nico schrijft grappen voor Marcel, maar die keurt alles af. Josephine probeert te bemiddelen tussen de mannen. Lars wil weten wie Erik voor Veronique is. Hij hoort Louise uit en nodigt Erik uit voor een gesprek.
1: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?

Carol Douglas met Dance the Kung Fu. Pas op voor de tafels en de stoelen en de ruiten. Maar ja, als je bezig bent met Kung Fu, dan kan het alle kanten uit, hè? We gaan kijken naar het weerbericht, vrienden. Vandaag woensdag. 19 graden, af en toe wat zon, ook wat wolken. En het regenscherm niet te ver wegzetten, hè, want het gaat regenen. Ja. Morgen donderdag 18 graden, zelfde weerbeeld als vandaag. Vrijdag ook 18, wat bewolkt, wat zon. En dan zaterdag is het hek van de dam, hoor. Ja, ja, dan is het helemaal om zeep. Zaterdag geen zon. Veel donkere wolken en regen. Maar die temperatuur, ja, dat valt eigenlijk toch nog wel een beetje mee. Het is 20 graden. En dan zondag 19, zonnige dag, hier en daar een wolkje. Maandag 20 graden en volgende week dinsdag 21 bij zon. In Tenerife 32, Las Palmas 28, in Malaga 25, in Antalya 29 en in Benidorm 26 graden. Bedankt dat je bij ons was en je weet het, hè, onze deur staat altijd open en als ze op een kier staat, ja, dan geef je maar een duwtje, hè. Je bent altijd welkom. Vrienden, tot morgen. Dit is The Roop.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert. Juist als het water van de Noordzee.
2: Patrick heeft de zomerkriebels.
3: Zomerradio.
4: Dit is de leuk.

Inderdaad, het was niet alleen natuurlijk om deze prachtige plaat op te nemen natuurlijk. Ik heb het al over Melanie en de Edwin Hawken Singles. Ja. Van een hele tijd geleden natuurlijk, uit 1972 alweer. Misschien waren er veel van onze luisteraars toen al nog niet geboren. Ja, toen al nog niet geboren. Ik weet ook niet hoe dat ik het anders moet vertalen natuurlijk, ja. Donderdagmiddag, van harte welkom. Wat zit er in jouw broodtoos? Je mag het ons altijd laten weten. En laat de... Ja, de baas maar eens eventjes in zijn potje sudderen voor een uurtje, ja, hier op de radio. En ja, we gaan lekkere muziek weer draaien voor jou natuurlijk, die lekker verteerbaar is. Hier is Hot Legs en de Neanderthaler.

inderdaad, we hadden de zangeres zonder naam natuurlijk ook, maar we hadden ook natuurlijk BZN, de band zonder naam. En dit allemaal met een hit uit de jaren 80, De Clown. En er moet altijd wel iemand de clown uit hangen natuurlijk, hè? Inderdaad wel. In ieder geval, van harte welkom, moest je pas afstemmen op jouw fantastisch radiostation. We zijn er tot 1 uur met de music die jij graag hoort. Hier is Anita Meijer. And why tell me why?

Ja, inderdaad, ook straks over onze onvergetelijke hit natuurlijk hier in deel 1 van de lunchbreak. En dat was Anita Meijer en Why Tell Me Why, Tell Me Why. Wel, waarom? Omdat het kan, omdat het mag. En omdat we het graag doen natuurlijk. Dat ook, hè. Ja, inderdaad wel. Hier is Well.

dan een nummer geschreven door haar broer. Want ze wilde het laken helemaal naar hunzelf trekken. En de platenmaatschappij een klein beetje aan de kool laten staan. Kim Wilde en de Kids in America. Onvergetelijke hit natuurlijk hier in de lunchbreak. Hier zijn de Kaiser Chiefs. Zo direct het geetste nieuws van toen. En dat gaat over een videoclip die als het ware echt wordt. Ja.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Lunchbreak, breaking news toen.
2: Zo eventjes de microfoon in stelling zetten, zeggen ze dan. Hè? Inderdaad wel. Heel bijzonder goede donderdagmiddag. Het lunchbreak breaking news van toen. En we gaan terug naar het jaar 1985. In 1985 scoorde de AHA een Amerikaans nummer 1 hit. Dankzij de innovatieve clip bij het nummer Take On Me. Het verhaal in de clip speelt zich af in een stripverhaal dat tot leven komt. Hier is AHA en dit allemaal met hun grote hit Take On Me.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
2: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

La Showplaatje reden, zeggen ze altijd nog altijd. Hè? Ja, dat is toch altijd wel het veiligste, denk ik. Onze hit voor deze week in ieder geval. Nog tot en met morgen vrijdag natuurlijk. Marshmallow en dit allemaal Take Another Drink. Mag natuurlijk ook frisdrank zijn, hè? Dan kan het geen kwaad. Goed, deze middag van harte welkom. Nog tot 1 uur ben ik bij jou op de radio. En dat allemaal met verteerbare gids tot 1 uur met de lunchbreak natuurlijk. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. Hier zijn de Communards en You Are My Wolves.

0: inderdaad, maar kan hier toch lekker hoog gaan, hè? Die zanger van de Combined Arts. Inderdaad, wel zal zijn broek goed aangetrokken hebben, denk ik, al zo'n beetje. Goed, dit gezegd einde. Hele bijzondere goede donderdagmiddag natuurlijk. Morgen is het alweer vrijdag. Morgen kunnen we alweer denken aan het weekend natuurlijk. En ja, ik heb al een beetje een lijstje opgesteld wat ik allemaal in het weekend ga doen. En als ik zie, het zit weer vol natuurlijk, hè? Ja. De Combinaars dus, met grote gids in de jaren 80. En dat was een van hun grootste gids dat ze gehad hebben.
1: Patrick, wat zit er vandaag in jouw broodtrommel?
0: Oh, Kees, je bent er ook nog bij. Ja, natuurlijk wel, er zit nog wat in de broodtrommel, maar niet zo heel veel meer natuurlijk. Ian Dury zit nog in de broodtrommel. Kees zit nog in de broodtrommel. John Hate Jazz zit nog in de broodtrommel. En de Human League, die komen er ook misschien aan. We zullen zien hoe ver we geraken. Hier is Kees en Lick It Up.

0: Muziek zoals we zeggen, rock en roll heet het onderste van de kasserol. Het was muziek van Kiss natuurlijk, we kennen ze allemaal wel. En dit allemaal met Lick It Up. Maar dus even naar de klok kijken wel, dan is het hoog tijd geworden voor...
1: De Spreek LP van de week.
0: Onze LP, onze artiest van de week natuurlijk. En hier is hij, Willy Sommers.

dan moet je natuurlijk doen als je de tax kwijt bent. La la la la la. Ja, er aan. Speciaal nummer van Willy Sommers. En een wonder van een vrouw, inderdaad wel. Ja, inderdaad. Even kijken wat we nu klaarstaan hebben. Wel, hier is Man Without Hits.

0: The Man Without Heads. En dit allemaal met een safety dance. Altijd vele heetschoenen aan doen, zou ik zeggen. Inderdaad wel, en het is steeds geworden.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag. Hier is John Hyatt en Georgie Ray. Wat mij betreft graag tot morgen vrijdag. Dus ben ik er weer. Met meer weer en dergelijke meer. Ja, inderdaad wel. Tot dan. En bedankt om te luisteren. Stay tuned. Want er komen nog een heleboel goede programma's aan. Hier op jouw

Uit 1969, Status Quo was dat. Dat kwam uit hun tweede LP en was meteen ook hun laatste psychedelisch album. Je weet, midden jaren 60 waren ze dat nogal populaire muziek met die vreemde geluiden overal in die platen. Je hoorde de clown van hen. Hierna gingen ze natuurlijk veel meer de rock door op, maar dat weten jullie best allemaal. Je komt nog aan. Kelly Marie, Bellstarts, Talk Talk. En meteen Carol and the Bruno Mars met Still.

Carol G en Bruno Mars waren dat met het mooie plaatje Still. Carol G is een Colombiaanse zangeres die in 2017 doorgebroken is en al plaatjes opnam met onder andere Nicki Minaj en Shakira, dus ze is al een tijdje bezig. Vervolgens Kelly Marie met Feels Like I'm in Love. Dit plaatje werd geschreven door Ray Dorset voor het Elvis Presley. Ja, je moet me niet geloven, maar dat is wel degelijk geschreven voor Elvis. Maar door zijn dood geraakte hij nooit op een plaat. Kelly Marie nam het dan maar op in een meer disco-versie. En het werd een dikke nummer 1 niet voor haar. Feels Like I'm in Love.

The Message was dat van Grandmaster Flash. Toch wel eens van de pioniers van de hip-hop, mogen we wel zeggen. Volgens zijn verklaring was hij al in de jaren 70 bezig met 2 kopieën van 1 plaat een nieuw nummer te maken. Tijd nu voor Natalian Radcliffe en de S.O.B.

Natalia Radcliffe, hij maakt enkele toffe iets, maar ook wel al een tiental jaar geleden ondertussen. Een man uit begin jaren 80 van wat ik dacht, is er nu een nieuwe Elvis opgestaan. This Old House, I Might, Mary Marie, You Drive Me Crazy waren iets van hem. Het is geen Elvis geworden, maar hij maakte toch enkele leuke plaatjes. Hier komt Shakin' Stevens met Lipstick, Power and Paint uit 1985.

Nu heb je waarschijnlijk wel in je eigen gedachte van dit liedje ken ik toch? Ja, inderdaad, in 2021 nog een dikke hit voor Justin Wellington, deze Aiko Aiko. Maar in 1983 brachten de Bellstars dit ook al uit. Het was een populaire meidengroep. Je kent ze onder andere van Clapping Song en Sign of the Times. Nu een Duitser, Jay Bastos en Loop Dylan.

Jay Bastos hoorde je met Loop the Love. Dat was natuurlijk zijn grootste hit. Hij had nog een klein editje met Holy Golly Girl, deze Duitsers. Mark Hall is nu met zijn band. Dit is Talk Talk en de

Simple Minds uiteraard uit 1982, het begin van hun toch wel succesvolste periode. Promises You a Miracle en Somewhere, Somewhere in Summertime kwamen ook uit die tijd. Je hoorde de Glittering Plies van hem. En nu Lloyd Coyle en The Commotions met The Lost Weekend. Ze hadden later nog enkele iets zoals The Perfect Skin en The Rattlesnakes. Die muziek van hen deed echt denken aan de latere werk van The Smiths. Dit is Lost Weekend.

Lloyd Cole en de Commotions waren dat met hun Lost Weekend. Zometeen na de break hoor je de nieuwste van Sienna Sparrow met The Great Expectations. Een nieuwe plaat voor de top misschien. Maar eens terug naar de disco-periode. We gaan terug naar de jaren 70 natuurlijk. 76. Vicky Sue Robinson is dit met Turn That Beat Around.

Sienna Sparrow, haar verwachtingen zijn blijkbaar nog niet gestild. Je kent ze wel van Material Love, maar mee ze toch al een ietje schoorde. En ze probeert het opnieuw met deze Great Expectation. Een man die zijn carrière al in 1965 begon, maar moest wachten tot 1991 om een 81 om een iets te scoren. Harold Duncan en de

Het wat eigenaardige, maar toch leuke OK Fred van Errol Dunkley. En nu een dame die in Chalamar zat, in de originele bezetting dan wel. Jodie Watley, Looking for a New Love.

Looking for a New Love van Jody Watley was dat nog. We gaan eruit vandaag met de oprichters van de Go-Go's. Dit is Belinda Carline en La Luna. Nog veel plezier met de collega's.

als ze iets doen in Duitsland, doen ze het goed, hè? Marianne Rosenberg met een waanzinnig orkest erachter. Ich bin wie du, ik ben hetzelfde als jij. Even die grote hits van haar. Uit 1976, dat was, even rekenen hoor, 800 jaar geleden? Ja, zoiets. Ik heb nog wat anders te doen. De drietje achter elkaar zijn wel leuk vandaag hoor. Met Moe Like. Ik weet ook niet of ik het goed uitspreek hoor. Maar die komt zo. Maar eerst Major Lazer. En dat klinkt altijd heel vreemd van Major Lazer. Maar wel mooi hoor. Get Free heet het.

0: Deze is heerlijk. Het is toch enge muziek dit? Oh. Rillingen lopen over mijn rug. Major Lazer. Get Free. Nou, op die manier niet hoor.
1: Je hoort het in Dekker Radio.

0: Ik heb hier eigenlijk maar één antwoord op.
1: Good morning.
0: Ja, precies. Goedemorgen, zeg. Wat een herrie. Ach ja. Zullen we maar eventjes op ons gemak naar de beach gaan? Chris Rea bezingt dat. On the beach. Nou, vooruit dan maar. Hopen dat het niet regent, want daar zijn we goed in Nederland, hè.

Crisscross, Amsterdam en Jan Smit en Frans Bauer. Dat kost wat, maar dan heb je ook wat. Zij hoort bij mij, was de titel. Ach, ja. We gaan even naar onze droomstad toe. Samen met Django. Dreamtown. En dat was een leuk hitje uit 1999.

Driewieler, gelukt en... Moet even het raam dicht doen, zeg. Tjonge jongen, het regent naar binnen met Dekkerradio. Gaat de keer buiten zitten. Nou, dan denken we nog maar eventjes aan de rainy day feeling. Want die hebben we wel te pakken nu met de Fortunes. Daar komt-ie hoor.

Nou kom ik uit de fotografie, dus ik weet wel wat dia's zijn natuurlijk. Ik weet dat mijn regering het niet weet. Ik moet eventjes opschieten, zeg. Jongen. Dankjewel Gerard Cox voor... Het is weer voorbij, die mooie zomer, ja. Als ik naar buiten kijk, dan weet ik genoeg. Tot de volgende Dekkerradio maar weer. Ik heb het weer met plezier gedaan, hoor. En in de studio is het altijd droog.

zijn we er al achter wat de definitie is van romantiek. This is Romance. 1981 had Linkset daar al over. Zo heet die groep, L-I-N-X. Ja.

Ik heb nog even een vraag aan de producenten van het volgende nummer. En dat is een Belgische productie. Nou, is dat miswerk? Want ik denk dat er in veel plaatsen in België ook naar dit programma wordt geluisterd. Dat weet ik bijna wel zeker. En de vraag is, wat zijn uitschuifbare benen? Ik heb er nog steeds geen idee van. Kleimans en Van Geel hebben het erover. En juf Helena, die heeft die benen dus. Schrijf maar naar Dekker Radio.

ga toch eens opletten als ik in België ben of ik uitschuifbare benen voorbij zie komen. Ja, ben benieuwd. Hier is Sandy Summers. Oh, leuk zeg.

0: Hans de Boy, leuke muziek maakt hij. Alle vrouwen uit 1986. Hé, hey, is er wat stuk? Even kijken hoor. Oh nee, nee, nee, het ligt niet aan mij. Het is in de opnamestudio van Midnight Star dat dit gebeurde in 1984.
1: Someone please hang that phone up.
0: Ja, hang nou eindelijk eens op, zeg.

Geen fluit van Dekker. Ach ja, we gaan maar eens eventjes wat anders doen. Hooggeëerd publiek. Oh nee. Zo begint het wel, hè. Het leek er wel een beetje op. Huey Lewis en The News. Zo heet deze groep. En die vragen zich af. Als dat nou alles is. Maar dan in het Engels. If this is it. Dekker Radio.

Gilbert Bécaud, Un peu d'amour et d'amitié, is uit 1972 en met een echt orkest in een grote studio opgenomen. We gaan naar Franklin Kennedy, dat is een Nederlandse artiest die ik vrij goed gekend heb. En hij had een nummer van Udo Jurkens in het Nederlands vertaald. En dat is deze. Na 66 jaren heet het.

Een dikke maand geleden zaten we allemaal nog te zagen van kon het maar afkoelen. En de dag van vandaag zitten we allemaal te zagen, kon het maar terug mooi weer wezen. In elk geval een zomerhit in die turbulente show kreeg je alvast uit 1976 van Bonnie M met Daddy Cool. En dit was een bescheiden hit.

wanneer wil je die zoen? Laat het ons maar weten. Je kan ons altijd bellen via de radiofoon. Dat was Colinda en ik wil een zoen. En dit is Gracie Abrams. Gaan nieuwe.

0: Dat was Calvin Scott en Whitney Houston. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me.
1: We naderen de turbulentieplaat. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.
2: I want you to want me.

0: een uurtje zo snel voorbij vliegt, kan ik je enkel en alleen nog maar zeggen dat wij nu alvast opgaan naar de top van het uur met Selector.
1: Jacques van Belleghem en zijn crew wensen jou een fijne verderzetting van de dag.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: We are taking over your airwaves. In 3, 2, 1. Are you ready?
4: You're listening to the best music you'll find anywhere.
5: Op woensdag.
6: Zet voor mij ook even een plaatje op.

0: fight because you're mine. I walk the line.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groot Aalderts.
3: Uur na uur muziek. I like to move it, move it.

0: zon.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groot Aandert.
3: Het huis aan het water in Catwoude en ons huis met een hart in Maaseik.
4: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

0: van de voren.
1: Een hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kicking. We openen met Exalleen en Dans mee met mij. Het beste uit Nederland en België, allemaal op countrygebied. En daar hoort dit ook bij. En dit ook. Bart Herman en Vintage en Alt.

Saskia Session met It's So Easy, de voorbij bij Alex en Bart Heijman met Onderweg met jou en Nelis met Geen Tijd Meer. Geen Tijd Meer, maar ik dans wel voor jou. Hier is Ines Omgeving.

I Never Cried van Hilde Forster voor Hans van Eyck en In the Pouring Rain. En vandaag is van ons een Say It Loud van Erik van Kuijzerbergen. Door naar de Tiny Garden, hier is Laura Kitz. Ja.

Voor zover het lijst van Elizabeth Gray, de voorzanger van Race and Peace Inside en Johan Faber met zijn Silverado. We gaan snel door, want het eerste uur is bijna voorbij. Hier is Esther van Kommer, I Don't Wanna Wait No More.

Zon van Joost de Vries. En dat klinkt ons uiteinde van het eerste uur. Daarna gaan we door en dan beginnen we met Sandra en Passioneel. Maar eerst Kirsten Alting en What God Is Doing. Heel graag. Tot zo.

0: Dit is Country Kicking met Kik van de Voren.
1: Welkom terug bij Country Kicking. We openen, en ik had het al aangekondigd, met Sandra en Passioneel. Door met de Tura met lied, natuurlijk gezongen door Bandit.

daarvoor John en Inke met Because I Love You Too. En van Hans van der Velden met Here at the Bar. De Turbo, die zingt, hier is Walter Baron.

Wilma, we hebben hem weer eens een keer van stal gehaald met fluiten naar je centen voor dorst in de smidse van Tamara en Tom en Calypso, gezongen door Bart K.L. Gaan we naar Back to the Country, oftewel Dick van Alten naar Corzana en Savannah in Behind Closed Doors.

daarvoor de Pen of Tomorrow van Frankie Goldwings. En we hoorden ook nog Yara Beeks met Brighter Days. Ik heb nog tijd voor deze nummers. Hier is Mark Blomsteel en Barely Made It Home.

dagen voor de Marshall en What Makes the World Go Round en Allons à Lafayette van Captain Gumbo. Dat brengt ons echt naar het einde van het programma. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. En wil je meer weten, ga eens naar k-rp.nl voor alle informatie. Ik bedank jullie voor het luisteren. En ik laat jullie niet met stilte achter. We gaan eruit met Guido Belcanto en Droevig is deze wereld. Heel graag tot de volgende.

0: het muzieklabyrint. Een doolhof waarin je muzikale geheugen, je luistervaardigheid en je waarnemingssnelheid worden getest. Het muzieklabyrint.
1: Geweldig, geweldig, geweldig.

0: U luistert naar Het Muzieklabyrint, een programma van en door Peter Roland, waar weinig gepraat veel muziek betekent. Een doolhof waarin je muzikale geheugen, je luistervaardigheid en je waarnemingssnelheid worden getest.
1: Ja, dat is goed, hè.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Luister mee elk uur van de dag naar de mooiste radio, Groot Aandert.

0: altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groothalters.
1: De hartslag van de bende spreekt.
0: Groothalters. Terug van weg geweest.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

waarop het licht opeens verdwijnt. Maar lieve meid, ik ben jouw vader en zal er altijd voor je zijn. Ik ben al ver over de helft heen en het ging soms goed verkeerd. Maar ik kan jou wijzen waar de weg is, want ik heb mijn les geleerd.

0: Alleen de mooiste muziek. De klok rond. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Radio Groothaaltert, de radio die je doet.

0: Hier is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: My nearsighted turtle just married an army helmet.
3: Radio Grootouders.
4: What's new, pussycat?

0: hier zit je altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groothalters.
1: De Houtsalon, de Dunderspree.
0: Houthalter. Terug van weg geweest.